0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margaten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Cirkel Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margaten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws.
1: Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Cirkel Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margaten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Cirko Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margaten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Cirkel Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margaten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Tweesterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisheren Hotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margraten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.
1: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
2: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. Twee sterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisheren Hotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. IJs de Margraten wil in iedere kern een vrij toegankelijk en rolstoeltoegankelijk toilet. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van 50+. De gemeente kijkt eerst naar bestaande toiletten bij onder meer horeca, gemeenschapshuizen en verenigingen. Binnen 6 maanden moet een plan klaar zijn. De locaties kunnen ook worden opgenomen in de Hoge Nood-app. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
3: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Zuid-Limburg. Wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuvelland en de stad Maastricht.
1: Relax. You're quite safe here.
2: What am I doing? Talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door? A door?
2: Swing doors, huh?
3: Look, look, look.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. 2-sterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden. En dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Wow, Wes.
1: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
2: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. 2-sterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisheren Hotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden. En dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
3: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. 2-sterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisheren Hotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden. En dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. 2-sterrenchef Sirco Bakker keert terug naar Nederland voor een nieuw restaurant in Maastricht. Samen met Oostwegel Collection ontwikkelt hij een restaurant en bar voor Sociëteit de Stuurs, de uitbreiding van het Kruisheren Hotel. Het concept combineert regionale seizoensproducten met smaken en technieken uit Indonesië. Wanneer het restaurant opent en hoe het gaat heten, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden. En dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

En dat waren de Kings uit de jaren 60, 1968, een hit met Days. Welkom bij Vandaag Streeknieuws. Vandaag voor de eerste keer op ZLV, maar ook op Mijn Streek Vandaag. Met het streeknieuws uit het Heuveland, de Mijnstreek en de stad Maastricht. Afgewisseld met de mooiste muziek vanaf 1960 tot aan de eeuwwisseling. Fijn dat je luistert naar dit programma. En daarnaast heb ik in het weekeinde ook het weekend weerbericht natuurlijk voor je voorbereid. Het is verzorgd en samengesteld door Roel Koch, onze weerman. Maar voordat we aan de items beginnen van Mijnstreek Vandaag en Zuid-Limburg Vandaag, eerst nog wat lekkere muziek van de Ozark Mountain Daredevils uit 1974. En Jackie Blue.

0: Jozak Mountain Daredevils, een naam die een hele mond vol zegt. Maar goed, in 1974 was dat een beetje populair, om het zo maar eens te zeggen. Jackie Blue was het nummer dat ook is blijven hangen in de hitlijsten, want de groep heeft niet zoveel hits gescoord. Wat wel is blijven hangen is Harmonie Lindeheuvel, want die bestaat dit jaar 100 jaar. Harmonie uit Lindeheuvel maakt zich op voor haar eeuwfeest. Ze begon als een fanfare, maar na 4 jaar werd het een harmonie. Ze kende hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten.
1: In 1927 begon de vereniging als fanfare. 4 jaar later ging de club officieel verder als harmonie. In de afgelopen 100 jaar

0: oorlog werden de instrumenten weer van zolder gehaald en werd er toch weer vrolijk verder gemusiceerd. Verder hebben we ook een moeilijke periode gehad met rond de coronatijd. Toen hebben ze een zevental dierbare leden moeten verliezen, helaas. Ja goed, en dat is ook nog wel steeds merkbaar ook in het ledenaantal. Want ja, op een ledenaantal van een 30 muzikanten is 7 natuurlijk toch een behoorlijk aantal.
1: Ondanks het verlies dat de harmonie leed tijdens de coronapandemie, blikken leden met een warm gevoel terug op de mooie herinneringen die ze in al die jaren hebben opgedaan.
2: Het waren veel mooie momenten. De concerten die we hebben gegeven, de reisjes naar het buitenland waar we gespeeld hebben, ook met andere verenigingen. Ja, maar deze harmonie is harmonie. Het zijn geen ruziemakers, het is harmonie.
1: Alles valt en staat bij het aantal leden. Het werven van nieuwe leden begint dan ook al op jonge leeftijd. Door op basisscholen te musiceren, proberen ze leerlingen enthousiast te maken om ook een instrument te gaan spelen.
0: Al is het natuurlijk moeilijk als ze op een bepaalde leeftijd komen dat ze weer andere interesses krijgen en dan vaak afhaken. Maar het geheim is meestal om een x-aantal leden te vinden die dan ook samen een groepje vormt. En samen eigenlijk ook dat hele traject doormaakt en dan tot aan volwassen toe er nog steeds bij is.
3: De jeugd heeft de toekomst. Dat is de belangrijkste, denk ik. We doen om de 2 jaar mee aan het Muziekids project. Dat doen we dit jaar ook weer. En vorig jaar zijn 2 nieuwe leden gestart. En om die leden binnen te houden zijn we ook begonnen met een jeugdharmonie. Doen we een half uur voordat de grote harmonie begint. En een aantal oudere leden die spelen mee en helpen zo die jeugd om te leren wat het is om mee te spelen in een harmonieorkest.
1: En er begint nu het opbouwen naar het 100-jarig bestaan.

0: The Coming Around Again van Carly Simon kwam uit 1987. En daarvoor hoorde je de reggae koning Bob Marley en zijn Wailers uit 1991. En Could You Be Loved? Dat kan, maar wel onder voorwaarden natuurlijk. Ja, de Tweede Kamer wil duidelijkheid over een video van een Gazaanse student die afgelopen week nogal veel losmaakte. En daarbij is de centrale vraag, is die student wel gescreend? De Tweede Kamer in Den Haag wil opheldering.
1: Het debat ging eigenlijk over het Europese migratiebeleid. Toch grepen Kamerleden het aan om over de situatie bij de Universiteit van Maastricht te praten.
2: Zijn al deze Palestijnen überhaupt wel gescreend voordat ze naar Nederland zijn gehaald, vraagt de minister. Is de vergunning van deze barbaarse terrorist al ingetrokken en is hij al ons land uitgezet? Het is volstrekt onacceptabel dat we islamitische en jihadistische haat actief naar ons land importeren, waardoor Joodse studenten hun leven niet meer zeker zijn en niet meer veilig kunnen studeren. Wat de PVV betreft gaat de grens dicht voor alle Palestijnen en worden alle Palestijnse studenten, inclusief hun meegereisde familieleden, het land uitgezet.
3: Dit vind ik ook weer next level stomzinnigheid van Nederland. Eén blik op de Instagram-account en je ziet verheerlijking van Hamas-terreur en erger. Dus was hij gescreend? Of heeft een van de rechter bedacht dat het een schokkende aantasting is van zijn mensenrechten als zijn Instagram-account wordt bekeken? Hoe kwam hij door de IND? Wat is nou eigenlijk precies de procedure?
4: Het is wel heel belangrijk, want we moeten weten wie er binnenkomt. En de student in Maastricht, student overigens tussen haakjes, heel goed, laat maar eens zien dat we heel scherp moeten zijn op wie er ons land binnenkomt.
1: Maar de minister kan daar nu nog geen antwoord op geven. Hij gaat voor volgende week, tijdens een ander asieldebat, duidelijkheid geven over de procedures voor deze Gazaanse studenten.
5: In zijn algemeenheid geldt dat die IND bij ieder verblijf van Gazaan die toets doet op basis van de openbare orde. Dat doet ze op nationale en internationale systemen, justitiële en politiesystemen. Aanvraagers moeten een antecedentverklaring invullen en ondertekenen. En voor de beoordeling van een verblijfsaanvraag geldt gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid een grond kan zijn om de verblijfsvergunning te weigeren. Dat heeft dus in deze casus niet geleid tot een hit, om maar even dat zo te zeggen. En nu is dus de situatie zoals we hebben gezien, dat de universiteit een schorsing heeft opgelegd, melding heeft gedaan. En dat is nu de situatie zoals die nu is.
1: De Kamer wil nog meer informatie en dat komt voor volgende week, zegt Van der Brink.

Ja, het waren vier jongens uit Engeland, de Tremolos. En die hadden in de jaren 60 succes met Even the Bad Times Are Good, 1967. Maar ook met de wereldhit Silence is Golden. Die draaien we wel een andere keer. Daarvoor uit Australië, Natalie Imbruglia met haar grootste en eendagshit uit 1997. Dat heette Thorn. We gaan eens even kijken wat het weer ons gaat brengen. Vanmiddag is er nog veel zon en hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwak briesje uit het oosten. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is een gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak. Morgen, zondag, is het rustig en droog najaarsweer met veel zon. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden en ook dan is er niet veel wind.

0: Ja, van de hand van Burt Bacharach en Hal David maakte B.J. Thomas een hit van Raindrops Keep Falling on My Head. En dat is eigenlijk wel een evergreen, kunnen we rustig zeggen, uit 1969. Goed, we gaan naar een aantal korte berichten uit het Heuveland, Maastricht en uit de Mijnstreek. In Valkenburg aan de Geul vindt morgen, zondag 4 oktober, de 18e editie van Loop met je dokter plaats. Dit jaar kunnen deelnemers voor het eerst ook fietsen. Er zijn wandelroutes van 5 en 10 kilometer en er zijn ook verschillende fietsroutes uitgezet. De start en finish zijn bij het Shimano Experience Center in Valkenburg. Met het evenement wordt geld ingezameld voor medisch onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg. De organisatie hoopt zo'n 60.000 euro op te halen. Inschrijven kan nog via de website loopoffietsmetjedokter.nl.
1: Vandaag nieuws.
0: Heemkundevereniging Geleen houdt morgen zondag 4 oktober haar jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen historische collecties bekijken, oude brandweervoertuigen bewonderen en kennis maken met de geschiedenis van Geleen. Ook openen twee nieuwe tentoonstellingen, waaronder een expositie over 25 jaar Sittard Geleen. En daarnaast zijn er diverse activiteiten en een boekenverkoop.
1: Vandaag nieuws.
0: De gemeente Meerssen begint maandag aanstaande met de herinrichting van haar markt en de directe omgeving. De werkzaamheden duren in verschillende fases, in ieder geval tot het voorjaar van 2027. Vanaf donderdag 8 oktober verhuist de Weekmarkt tijdelijk naar de Beekstraat. Als eerste wordt gewerkt op het centrale Marktplein. Daar beginnen op 5 oktober, maandag dus, ook archeologische werkzaamheden. En daarna verschuift het werk naar het gedeelte van het plein bij het gemeentehuis van Meerssen.

0: Dat waren de Bay City Rollers. Weet je nog, die jongens in die geruite rode Schotse broekjes en rokjes? Ja, I Only Wanna Be With You uit 1975, lang geleden, de Bay City Rollers. Goed, we gaan naar een groepsvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Dat start in Zuid-Limburg. De GGD is in Zuid-Limburg begonnen met de groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Ze kunnen zich gratis laten vaccineren tegen onder andere de bof, mazelen, rode hond, meningokokken en HPV-virus. Volgens de GGD helpen de vaccinaties om kinderen te beschermen tegen infectieziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. Daarmee worden ook andere kinderen en mensen in hun omgeving beter beschermd.
1: De GGD heeft naast hun vaste priklocaties ook een aantal tijdelijke locaties aangewezen. De afgelopen weken trok de GGD door Zuid-Limburg met tijdelijke priklocaties in Heerlen, Kerkrade en Geleen.
2: Ja, we hebben op dit moment 5 locaties in Zuid-Limburg. En we zijn aan het kijken of we mogelijk een 6e locatie kunnen toevoegen. We vinden het belangrijk om voor iedereen een goed bereikbare locatie te kunnen bieden. Zodat we zo'n hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken.
3: We zijn pas begonnen, dus we hebben nog een lange weg te gaan. Maar de eerste stappen zijn in elk geval positief. Bijvoorbeeld door een extra priklocatie zoals deze, om dichter bij de klanten te zijn.
1: Kinderen die langskomen voor een prikje worden ingeënt tegen 14 ernstige infectieziektes vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. En als programmamanager is Barry dan ook verantwoordelijk om de vaccinatiegraad te laten stijgen.
3: Het is wel de bedoeling, hè, dat je je toch kunt beschermen tegen ziektes waar een goed vaccin voor is. En dus waar je je tegen kunt beschermen. Of het nou de mazelen, de bof is of het HPV-vaccin.
2: Wat ik heel mooi vind als ik hier op de locatie kom, is dat alle medewerkers erop gericht zijn om een zo warm mogelijk welkom te bieden aan de kinderen. Er is een hele snelle doorloop. Mensen zijn snel aan de beurt. En als er even tijd nodig is om een kind te vaccineren, dan nemen we die tijd ook.
1: Aanmelden voor het Rijksvaccinatieprogramma kan online via de GGD. Enjoy this trip.

Dat was het thema From S-Express, gezongen en gespeeld door de groep S-Express in 1988. Een beetje nog oudje. De woonlasten in Meersen gaan volgend jaar stijgen. Voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden gaat het om 5,4%. Voor een éénpersoonshuishouden is dat 5,2%. Grootste stijger is de afvalstoffenheffing met 9,3%. Die afvalstoffenheffing stijgt zo fors omdat de verwerkingskosten van het afval duurder zijn geworden. De OZB, de onroerend zaakbelasting, gaat stijgen met 3,5% in Meersen en dat is de vaste jaarlijkse stijging. De gemeente Meersen heeft voor volgend jaar een sluitende begroting, maar de jaren daarna lopen de tekorten flink op. In 2028 gaat het om 1,3 miljoen. In 2029 en 30 gaat het om respectievelijk 1,8 en 1,5 miljoen euro. Die tekorten zijn er, ondanks dat de gemeente ook al naar het spaarvarken grijpt. Er wordt jaarlijks 1 miljoen euro uit die reserve gehaald. Dat is het maximale bedrag dat een gemeente hiervoor mag gebruiken. Wil je er meer over weten? Ga dan even naar onze website zlv.nl.

0: In 1988 begon het zich al een beetje af te tekenen dat je van die soort, zeg maar, van stottermuziek zou kunnen krijgen. The Only Way Is Up was daar een klein voorbeeld van Yes and the Plastic Population. En wij gaan naar een aantal korte berichten. De gemeente Beek wil inwoners beter voorbereiden op noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet of telefoon langere tijd gaan uitvallen. De gemeente werkt daarom aan een actieplan. Daarin wordt onder meer gekeken naar een noodsteunpunt en naar manieren om inwoners te bereiken als internet en telefoon niet meer werken. Ook wil Beek dat inwoners zichzelf en elkaar beter kunnen helpen. Voor het plan wil het college maximaal €200.000 reserveren. De eerste fase moet uiterlijk in januari 2027 beginnen.
1: Vandaag nieuws.
0: De 71ste editie van de BBB Maastricht staat voor de deur, want die wordt van 5 tot en met 7 oktober in Maastricht gehouden in het MEC. En daar komen zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België samen. Op de eerste dag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland verrassend 2 sterren. Volgens beursmanager Lindsay Duizings brengt BBB Maastricht de Nederlandse en Belgische horecawereld samen.
1: Vandaag nieuws.
0: De man die donderdagavond na een achtervolging op de A2 bij Maastricht werd aangehouden, is een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast voor verder onderzoek. De politie wilde de automobilist rond 19:30 in de avond controleren op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een achtervolging ontstond. Tijdens zijn vlucht ramde de man een politieauto. Niemand raakte daarbij gewond. Even voor 20 minuten voor 8 raakte de verdachte op de A2 ter hoogte van Maastricht van de weg. Daar kon hij worden aangehouden. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op OTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Ja, de gebroeders Kemp, die waren de leaders in deze groep Spandau Ballet, die in de jaren 80 heel veel succes had. En dit was hun hit uit 83, de opvolger voor True, Only When You Leave. Welkom terug bij vandaag Streeknieuws, het streeknieuws van mijn streek vandaag en Zuid-Limburg vandaag, maar ook van het Heuvelland natuurlijk en van de stad Maastricht. En je krijgt lekkere muziek daartussendoor. Je hebt het al in het eerste uur gehoord. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Zometeen gaan we de vraag beantwoorden. Wat doet Fontis met de 35.000 euro voor de promotie van het dialect in het onderwijs? Maar we gaan eerst terug naar 1974 met Mud en Tiger Feet. Weet je nog?

0: monsterhit 1974 van de Engelse groep Mudd met Les Gray als zanger en The Tiger Feet. Heb je het ook nog gedanst? Goed, we gaan een vraag beantwoorden. Wat doet Fontys met 35.000 euro voor promotie van het dialect in het onderwijs? De centrale vraag is natuurlijk, wat moet de rol zijn van het Limburgs in het onderwijs? Tot niet zo lang geleden was het op veel Limburgse scholen niet toegestaan om Limburgs te praten. Dialect met andere woorden. Maar die gedachte is aan het kenteren. Limburgs wordt steeds belangrijker. Op het Fontys is nu een groep leerkrachten van de basisschool tot middelbare school met elkaar in gesprek over precies die vraag: hoe krijgen we het Limburgs op school?
1: Het Limburgs moet een prominentere plek krijgen in het onderwijs. Want het Limburgs is belangrijk om in stand te houden. En dat begint in de jeugd. Stel je voor, je zit met 4 mensen in een ruimte. 3 van hen spreken Limburgs en 1 spreekt Nederlands. Ga je dan over in het Limburgs of spreek je Nederlands? Volgens expert meertaligheid Frits wordt dan vaak automatisch naar het Nederlands overgeschakeld. De Nederlandstalige krijgt zo niet de kans om het Limburgs te leren. Maar wat als we het dialect juist al op school een plek geven?
2: Dus van Nederlands naar Limburg cycles, die hersenen moeten schakelen van de ene taal naar de andere taal. Dus er worden allerlei extra verbindingen gelegd, waardoor ze ook in qua creativiteit hoger scores. En dat heeft dus echt allerlei voordelen om die kind tweetalig op te voeden.
1: Maar wat doe je op school met leerlingen die niet Limburgs zijn opgevoed? Een belangrijke taak als leraar is namelijk ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. En dat zijn ook de kinderen die geen Limburgs spreken.
3: Ik denk dat die iedereen centraal stinkt, dat boetesleden dat ze dat wil voorkomen. Dat steeds boete cave. Maar we hebben het er wel over gehad van S-leerlingen die geen Limburg spreken, er toch bekends betrekken op een bepaalde manier. Dat ze door met juist meer cohesie creëert eigenlijk.
2: Inclusiviteit is superbelangrijk. Maar het wil niet per se zeggen dat overschakelen op Nederlands dat het meest inclusieve is. Want een minderheidstaal moet er ook zijn. En de mensen ook de kans geven inderdaad om het te leren.
1: Nederlands wordt op dit moment geleerd op middelbare scholen. Net als Frans, Duits, Engels en in sommige gevallen ook Grieks en Latijn. Limburgs niet. Sterker nog, op veel plekken in het onderwijs was plat praten tot voor kort niet toegestaan. Zo ziet ook leerkracht Frans Melanie Meijers.
3: Ik spreek eigenlijk met de collega's spreek ik Limburgs, als ze Limburgs spreken. En met de leerlingen Nederlands in principe.
4: Vanwaar dat we dat nu toch zien aan het veranderen? Wat is het idee daarachter?
2: Ja, Joanna Duarte, dat is een onderzoeker uit Friesland. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar meertaligheid en ook naar minderheidstalen. En eigenlijk blijkt dat op de scholen in Friesland, waar bijvoorbeeld Fries en Nederlands aangeboden wordt, dat leerlingen hun hoger scoren, dat die meertaligheid voordelen heeft.
3: In welk opzicht liegen talen op elkaar? En welke zin verschillen ze van elkaar? En juist als leerlingen zich bewust werden van die overeenkomsten en verschillen, dat zal het alleen maar ten goede komen als ze een taal eigen gaan maken.
1: Het is de vraag of we ooit Limburgs als taal in de klas gaan krijgen.
2: Inderdaad, dat ze echt heel formeel onderwijs zouden gaan bedenken. Hoe ze alle spellingregels moeten leren en grammatica en zinnen ontleden. Ja, ik denk dat een averechts effect zou kunnen. Maar misschien, hè, dat kennen ook de learning design studio komen, dat precies is wat we nodig hebben. Ja. Dus ik wil zelf eigenlijk zo min mogelijk nadenken over de toekomst. Dat moet gewoon blijken, dat gaan we onderzoeken.

0: 1980 waren het twee grootheden die elkaar vonden, Michael Jackson en Paul McCartney. En ze zongen samen natuurlijk, hoe kan het ook anders, over hun vrouw. Girlfriend 1980. Dat heeft natuurlijk ook problemen opgebracht, maar goed. Fortuna Sittard weet wanneer het aan zijn nieuwe bekercampagne begint. De ploeg gaat woensdag 28 oktober op bezoek bij Sparta Rotterdam. Op het kasteel wordt om 7:15 afgetrapt. Fortuna en Sparta vormen de enige ontmoeting in de eerste ronde tussen twee eredivisieclubs. De Sittardenaren kenden de tegenstander al sinds de loting van vorige week. Fortuna speelt 3 dagen voor het bekerduel nog thuis tegen Excelsior. En na de wedstrijd in Rotterdam wacht in het daaropvolgende weekeinde een uitwedstrijd tegen Feyenoord.
1: Vandaag nieuws.
0: Tientallen archeologische vondsten uit het Grensmaasproject krijgen een vaste plek in Stijn. Het gaat onder meer om zwaarden, kanonskogels en oude landbouwwerktuigen. Ook bijzondere molenstenen van ongeveer 800 jaar oud verhuizen naar het archeologisch museum. De vondsten waren tot nu toe te zien bij kasteelhoeve Hartelstein in Itteren. In Stijn wordt een vaste vitrine voor de collectie ingericht.

0: Ja, Carly Simon gelooft in de liefde. Coming Around Again in 1987. En ze had het goed voorspeld, want nothing stays the same. Alles verandert. Hoe toepasselijk is dat in deze tijd? Goed, van Coming Around Again uit 1987 gaan we naar operazanger John Bruggeler, die afgelopen week overleed. John Bruggeler was een internationaal gevierd operazanger, maar bleef altijd sterk verbonden met zijn geboorteplaats. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen week overleden. Hij werd 81 jaar.
1: Wied is de wind? Het lied lijkt een rode draad in het leven van John Bruggeler. Zijn vader Ruud zong het samen met het Vaalse mannenkoor, waar zowel John Bruggeler als zijn vader en opa ruim 60 jaar lid van waren.
2: Wied is de wind, mijn lief kind?
1: Muziek wordt er met de paplepel ingegoten. Bruggeler gaat naar het conservatorium in Maastricht en krijgt daarna lessen in Parijs. Zijn eerste LP in 1979 met Dichterliebe wordt een succes. Het opent de deuren naar concertzalen over de hele wereld. Hij zingt onder meer met de bekende Australische operazangeres Joanne Sutherland. Zijn stem brengt hem van New York tot Toronto, maar hij blijft nauw verbonden met Vaals. Dat blijkt ook als de KRO eind jaren 90 een film maakt over hem. En die heet ook Wied is de wind.
3: Het belangrijkste wat mijn vader mij geleerd heeft is het ontspannen zingen. Du musst die stem komen lossen. Je moet die stem laten komen. Je moet niet achter die stem aandrukken. Maar ik moet helaas erkennen, ik heb me er niet altijd aan gehouden.
1: In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct. Toch ging hij weer zingen, thuis bij het Vaalse mannenkoor. Afgelopen nacht overleed de operazanger. John Bruggeler werd 81 jaar.

Dat waren de Hollies uit 1966 en Bust Up. Eigenlijk een ideaal liedje wat je moet draaien voordat je een weekend weerbericht gaat oplezen. Ja, vanmiddag is er nog veel zon en hooguit wat dunne sluierwolken. Het wordt ongeveer 21 graden vandaag bij een zwak briesje uit het oosten. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait ook vanavond zwak. Morgen, zondag, is het rustig en droog najaarsweer met veel zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden en er is niet veel wind.

0: Niet zo lang geleden kreeg John Fogerty zijn rechten terug van alle liedjes van Creedence Clearwater Revival en toert daar op dit moment mee door Amerika. Dit was het origineel van Creedence in 1969, The Bad Moon Rising. Wij gaan naar oktober, borstkankermaand. De borstkankermaand is van start gegaan. Die ziekte raakt jaarlijks veel mensen. Voor wie de diagnose krijgt, begint vaak een onzekere periode. Het Toon Hermanshuis in Sittard biedt een plek waar mensen terecht kunnen voor steun, informatie en contact met lotgenoten.
1: Nou, landelijk wordt in deze maand aandacht gevraagd voor borstkanker. En dat doen wij ook in deze maand. En dat doen wij door middel van diverse activiteiten te organiseren en het huis ook in die sfeer aan te kleden. Een activiteit moet je denken aan een high tea, een portret vol kracht. Op deze dag worden vrouwen echt in het zonnetje gezet. Dat hebben we vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Ze krijgen make-up via de visagie, haren worden gedaan, ze worden gekleed en worden ze op een supermooie locatie worden ze geportretteerd.
2: 30 jaar geleden kreeg ook Jessie te horen dat ze borstkanker had. Inmiddels ligt die periode ver achter haar, maar de herinneringen eraan zijn nog altijd aanwezig.
3: Ook als dat al 30 jaar geleden is, je hebt nog restverschijnselen als je kanker hebt gehad, maar niet uit welk soort kanker. En is het toch fijn als er weer een beetje aandacht voor is. Je kan er dan makkelijker ook met andere mensen over hebben, van God, heb je gehoord, het is borstkanker, maar is het minder beladen om het daar toch even weer over te hebben.
1: Omdat het een van de meest voorkomende soorten kanker is, is het gewoon ook altijd belangrijk om er aandacht voor blijven te vragen. En dat mensen ook blijven voelen aan hun borsten, blijven controleren. Maar ook aandacht vragen voor de mensen met borstkanker en hun naasten en nabestaanden.
2: Toen bij Jessie borstkanker werd vastgesteld, bleek ook dat de ziekte bij haar erfelijk was. Daardoor heeft ook haar dochter een verhoogd risico.
3: Ja, het is of de grond onder je voeten weggespoeld wordt. En vooral als je dan ook nog te horen krijgt dat het erfelijk is. En dat dan je kinderen en je kleinkinderen dat kunnen hebben. Plus een snel groeiende tumor dat ik 2000 zou halen, was niet vanzelfsprekend. En nu zitten we in 2026.
4: Ja, want uw dochter werd er natuurlijk wel nu mee geconfronteerd. Ja. Is er iets voor me doen?
3: Ja, mijn dochter heeft de borsten weg laten halen, de eierstokken weg laten halen. De baarmoeder is weg. Terwijl ze nog geen kanker heeft gehad eigenlijk.
4: Ja.
3: Maar dat is dan de consequenties wat daarvan zijn. Dus eigenlijk ben je wel al ziek in je hoofd.
2: De borstkankermaand brengt zo niet alleen de ziekte onder de aandacht, maar ook de verhalen van de mensen zoals Jessie. Verhalen die laten zien hoe belangrijk het is om erover te blijven praten.

0: Ja, nu eens een keertje helemaal laten uitdraaien, want het laatste gedeelte is ook heel mooi om te beluisteren. Michael Murphy hoorde je en zijn One Hit Wonder uit 1975, Wildfire. Dat ging over zijn of haar paard in zijn familie. Maar het ging in ieder geval over een paard. Nou, waar we het de komende minuten over gaan hebben, dat is de asielopgave van Gulpen Wittem en de discussie daaromtrent. Burgemeester Nicole Ramakers van Gulpen-Wittem verdedigt de besloten bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in Gulpen-Wittem. Volgens haar is daar geen geheime lijst met mogelijke opvanglocaties besproken. De informatie uit de bijeenkomst is later volledig openbaar gemaakt. De volledige oppositie verliet uit onvrede de vergadering. Ramakers betreurt dat, omdat zij daardoor een deel van de toelichting hebben gemist. Een concrete locatie voor de opvang van asielzoekers is er volgens de gemeente Gulpen-Wittem nog niet.
1: Dat de asielopgave in Gulpen-Wittem gevoelig ligt, blijkt wel uit de raadsvergadering van vorige week. Het gemeentebestuur besloot de raad te informeren. Vertrouwelijk. Voor een deel van die raad was het besluit tegen het zere been. De informatie moest namelijk gegeven worden in de openbaarheid.
2: Waarom koos u voor die vertrouwelijkheid?
3: Nou, het is zo dat we in een dossier praten waar redelijk wat maatschappelijke onrust over bestaat. En duur mooi je dus in de openbaarheid de discussie gaat voeren, dan wordt het direct gepolitiseerd. Dan wordt het direct over meningen gepraat. En dan gaat hier niet het gesprek aan.
4: Nou, om dat in alle rust te laten plaatsvinden, hebben we gezegd van dan gaan we in ieder geval die vergadering besloten doen.
1: De gehele oppositie besloot weg te lopen. Er werden uiteindelijk tijdens de vergadering geen locaties genoemd. Maar dat wisten de raadsleden niet van tevoren.
3: En mijn bedoeling was, en die bedoeling van het college was, om het gesprek eens eerst even over deze hele ingewikkelde problematiek met elkaar te voeren. Mede vanwege het feit dat ik nu ben in het dossier, maar ook nog 8 raadsleden eigenlijk voor de eerste keer met deze problematiek geconfronteerd werden. En we dachten, nou, laten we elkaar nou eerst eens even op gelijke vlieghoogte brengen, zodat we samen weten wat nou eigenlijk onze opgaven zijn, dat we ook samen dat gesprek aan kunnen gaan.
1: Door de partijen in de gemeenteraad wordt nog gewezen op de rol van voormalig wethouder Piet Fransen. Want, zo stellen zij, doordat hij de spreidingswet niet heeft uitgevoerd, moet nu alles snel. De burgemeester zat toen ook al in het college.
2: Had hij moeten ingrijpen in de afgelopen jaren? Is dat de taak van de burgemeester?
4: Nou ja, ingrijpen weet ik niet, maar je hebt als burgemeester wel een taak. Ja. Kijk, je bent voorzitter van het college. En iedereen denkt dan dat je net iets meer bent dan de rest. Maar dat is niet zo. Ja. Maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen in de collegialiteit, in de boezem van dat college. En wordt er met één mond naar buiten over zo'n dossier gesproken. En dat is dan aan de portefeuille houden om namens dat college het geluid naar buiten te brengen.
1: Op 22 oktober mag wethouder Mark Hermans zich gaan verantwoorden in Den Haag. De vraag is of hij dan al duidelijkheid kan geven over waar in Gulpen-Wittem opvang gaat komen.
3: De minister die gaat mij natuurlijk de duimschroef aan draaien. En die gaat zeggen, meneer Hermans, wat heeft u dan allemaal gedaan in Gulpen-Wittem? En dan ga ik hem precies vertellen dat we heel druk bezig zijn. En dat we echt onze uiterste best doen om aan de wettelijke verplichting die hij ons oplegt, om daaraan te voldoen. Ja. En ik hoop dat ik dan al wat resultaten kan presenteren.
2: U moet voor 31 december officieel die 89 gehaald hebben, anders gaan we nog een trede verder en dat betekent dat er nog meer invloed komt vanuit Den Haag. Is dat een haalbaar doel?
3: Kijk, als we niet als Roda JC niet zeggen van we gaan proberen de competitie te winnen, ja, dan hoeven ze niet te gaan voetballen. Ja, zo zitten wij ook in de wedstrijd.
1: Hermans heeft nog 3 maanden de tijd, anders gaat Den Haag weer een stapje verder.

0: Otis Redding hoor je, en dat wist je misschien al. Sitting on the Dock of the Bay en fluitend naar de, ja, aan de waterkant zitten. Hè. Het origineel uit 1967, en ik moet erbij vertellen, toen die plaat uitkwam, was Otis Redding al niet meer in leven. Hij kwam bij een vliegtuigcrash om het leven. Goed, dat is het verhaal van Otis Redding. We gaan naar een aantal korte berichten uit de streek. De gemeenteraad van Maastricht mag meepraten over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkeleers op de markt in de plaats. Een echte vlam terugbrengen zoals dat vroeger het geval was, dat is volgens het college van BMW niet haalbaar. Andere brandstoffen zouden bijvoorbeeld een grote opslagtank nodig maken. En een vlam op waterstof is bijna niet zichtbaar. Daarom liggen er nu 4 andere mogelijkheden op tafel. Een kunstzinnige vlam, een LED-verlichting, een digitale vlam via bijvoorbeeld augmented reality of helemaal geen nieuwe vlam. De gemeenteraad van Maastricht mag nu aangeven welke richting zij het liefst ziet. De uiteindelijke beslissing ligt bij het college.
1: Vandaag nieuws.
0: Voetbalclubs MVV, Fortuna en Rode JC starten samen met verschillende zorgorganisaties een campagne tegen vapen. De hele maand oktober wordt aandacht gevraagd voor de risico's van vapen onder jongeren. Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2024 vaped 11% van de Limburgse jongeren tussen de 13 en 16 jaar wekelijks. De campagne is te zien op sociale media en tijdens 3 thuiswedstrijden van de voetbalclubs.
1: Vandaag nieuws.
0: Pater Wim Vergouwen, jarenlang actief als priester in Sittard, is maandag op 84-jarige leeftijd overleden in Tilburg. Vergouwen was onder meer pastoor in Overhoven en Broek-Sittard en begon zijn loopbaan als priester eveneens in Sittard. Meer over de persoon, over de pastoor natuurlijk, vind je via onze website mijnstreekvandaag.nl.

Het herkenbare stemgeluid van Steve Winwood uit 1988 van een solo project Roll With It. En tot zover ook deze eerste aflevering van Vandaag Nieuws met het streeknieuws van vandaag uit het Heuvelland, uit de Mijnstreek en uit de stad Maastricht. Dat gaan we elke zaterdag doen bij ZLV tussen 12 en 2 en bij Mijnstreek vandaag tussen 3 en 5 uur. Vanavond zie je natuurlijk op beide zenders, ZLV en Mijnstreek, vandaag het streeknieuws. Zometeen het radiostreeknieuws en ik wens je in ieder geval een mooi weekeinde. En tot besluit laat ik je achter in de handen van James Ingram en Michael McDonald. Gezamenlijk zongen ze Yamo Be There uit 84.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden. En dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Goedemiddag en welkom bij Vandaag Actueel, het actuele informatieve programma van Zuid-Limburg Vandaag. In het tweede uur is de heer Gert Veenhuizen te gast. Hij is parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg. Vandaag Actueel is een programma van Constant Nuitens, Joep Peters, Leo Vrijns en Fons Winterhagen.

0: Goedemiddag, geachte luisteraars. Hier in de studio aangeschoven de heer Gert Veenhuizen, parkmanager van Landerdomein De Kouwenberg in Valkenberg. Gert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Helemaal in het teken van het wielrennen, hè? Op De Kouwenberg.
1: Ja, vaak, hè.
0: Ja, elders eigenlijk wel, hè.
1: Ja,
0: veel,
1: nou, we hebben nog een kerstmarktperiode.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar dan valt dan het wielergebeuren een beetje terug?
1: Ja, toch wel een beetje in die periode. En dan overeerst toch de gloed van de lampjes.
0: Van de lampjes.
1: Ja.
2: En het veldrijden dan, dat is toch in die periode? Dat wordt op het terrein toch ook gedaan, of niet?
1: Ja, maar veldrijden, een mountainbike is dat meer tegenwoordig.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja. Oh.
2: Maar er ligt daar opzij toch een natuurgebiedje en daar kun je ook een beetje veldrijden, toch?
1: Ja, een beetje meer dan dat, denk ik. Hè. Van, je kunt de veldrijden, maar het is uiteindelijk een mountainbikepark wat er is aangelegd voor de, ik denk de ervaren mountainbikers.
2: Hoe is dat erg gekomen, de binding van het kasteel?

0: Gold Race. En die had wat ruimte nodig voor de crew. En de NOS, enzovoorts, enzovoorts. En ja, zo leren we elkaar kennen. En ja, grappig. Nog niet zo lang geleden met zijn jubileum hebben we het er ook nog even over gehad weer. Van, ik wist niet wie Leo was. En Leo wist niet wie ik was. En nu zijn we denk ik de beste vrienden.
1: Nou ja, dus op die manier is het daar begonnen. Want jij had daar accommodaties. Hè?
0: Ja, toen nog, niet, toen nog niet.
1: Toen nog niet?
0: Nee, toen stond er nog helemaal niets.
1: Oh, en toen heb je toch al aangeboden, de crew van de Amsterdam Cold Race, kan hier wel bivakeren in een tent of zo?
0: Ja, dat was toen allemaal nog een beetje in een campus. En,
1: ja, is dat zo primitief?
0: Ja.
1: Zo,
0: dat maar is... een hele leuke tijd.
1: Ja, cool. Maar dat zou nu niet meer kunnen, denk ik.
0: Nee, dat wordt wel heel lastig.
1: Want de crew overnacht ook niet meer op het park nu?
0: Enkele. De relatie in de wielerwereld is natuurlijk enorm op dit moment. Dus het is eigenlijk dagelijks, wekelijks wel dat of wielerploegen of bekende wielrenners, renners, dat die bij ons bivakeren.
1: Ja, ook Van der Poel ook, hè?
0: Nee, Van der Poel ook af en toe. Dus,
1: destijds ook Jacob en Mathieu nog samen, toen ze nog heel klein waren, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zeg wel eens tegen Leo van Leo en Mathieu, dat zijn hele goede vrienden van ons. En dan komen we elkaar in Spanje tegen. En Mathieu, je hebt bij ons leren fietsen. En dat is die niet vergeten.
1: Ja, goed. Ja, Joop, het is alleen maar weer wielrennen natuurlijk. Hè? Maar de kerstparade noemde hij zelf. En daar ga jij op in, hè?
2: Kerstparade, ja. Die loopt in november. Begint het weer, hè, Gert?
0: Ja. Ik ben er, zoals jullie allemaal denk ik wel weten, wat minder van op de hoogte. En want ik heb een jaar terug, eigenlijk na 22, 23 jaar terug, heb ik aangegeven dat ik een stapje terug zou gaan doen. En,
2: heb je dat ook al gedaan dan?
0: Ja. Ik ben er eigenlijk sinds een jaar al niet meer bij betrokken.
2: En wie neemt jouw functie dan over?
0: Ja, dat is een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Want ik zie heel veel mensen. Waar we het in het verleden met een paar mensen deden. En nu zie ik hele groepen mensen. En ik hoop dat het allemaal goed gaat.
2: Maar de keuze is nog niet gevallen?
0: Ja, nou, nogmaals, ik ben er helemaal niet van op de hoogte. Dus,
1: Want je hebt even afscheid genomen van Stichting Kerststad.
0: Ja.
1: En daar valt de kerstparade valt daaronder?
0: Ja, die valt er automatisch onder. Eigenlijk valt alles eronder.
1: Ja. En daar was je voorzitter. En je hebt afscheid genomen.
0: Ja, ik was voorzitter, penningmeester en nog een paar dingen volgens mij.
1: Vandaar dat er nou heel veel mensen lopen natuurlijk. Want je hebt nu afzonderlijk een voorzitter, afzonderlijke penningmeester.
2: Ja, je moet verschillende mensen benaderen natuurlijk voor al die functies.
0: Ja.

0: Gert Veenhuizen, parkmanager van Kasteeldomein Kolberg. Ja, op de Kolberg, onze zeer gewaardeerde gast. Ja Gert, we hadden toch net al even over die kerstperiode. Je zegt, ja, ik zie nog heel veel mensen, maar je hebt niet zoveel vertrouwen erin, geloof ik, hè, dat het goed gaat.
1: Wow. Nou, weet je, dat vertrouwen moet ik natuurlijk wel hebben, maar uiteindelijk, het is je kindje.
0: Ja, kort, maar er kwam ook zoveel weken geleden de publiciteit, kerstparade gaat niet door.
1: Ja, nou ja, dat gedeelte, daar heb ik wel een mening over. En die heb ik ook wel verwoord met een groepje ook. Nou, dat, want uiteindelijk het laatste woord ligt bij de gemeente. En hoe het nu wel is gekomen, weet ik niet. Maar ik heb nu wel begrepen dat het in dezelfde frequentie als het komende jaar gaat gebeuren. Ja. Dat betekent de woensdagen in november niet. En de overige dagen dat... de kerstparade ook weer gewoon door Valkenburg heen trekt.
2: Ook weer door het centrum, hè?
1: En ook weer door het centrum, ja.
0: Maar dat waren de pijnpunten, de frequentie en de route?
1: Ja, geen idee, want ik heb dat stukje natuurlijk ook niet meer
0: meegemaakt. Je was er niet meer bij betrokken?
1: Nee, helemaal niet meer bij betrokken, nee.
0: Maar toen je er nog wel bij betrokken was, waren dat inderdaad de cruciale punten?
1: Ja, toen ben ik wel heel frequent op het gemeentehuis geweest.
0: Nou,
1: ja.
0: Vanwege veiligheid?
1: Ja, vanwege veiligheid. Ik heb op een moment een keer geroepen van... ja, maar als je het over veiligheid hebt van de kerstparade... dan ja, je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Maar dat zou betekenen dat er ook geen carnavalsoptocht meer... door het centrum van Valkenburg kan trekken.
2: Oh, dan kom je bij mij in de afspraak.
1: Ja. Dat weet ik, Joep, maar... uiteindelijk zijn die wagens nog veel en veel groter. Die tractoren zijn nog veel en veel groter.
2: Ja, klopt.
1: Maar ik denk voor een Willis is een weg. En uiteindelijk hebben ze dat denk ik bij de gemeente ook beseft. En ja, ik denk dat het een evenement zoals we... en de persoon die tegenover me zit is eigenlijk een beetje de aanstichter ervan. Constant, die kwam 23 jaar terug of zo bij me. En die zei van toen nog burgemeester van...
0: Joh, praat daar niet over de tijd.
1: Nee.
0: De huidige tijd, hè?
1: Maar
0: is... toen, van aanslagen toch ook en dat soort dingen. Dat was destijds...
1: Ja.
0: Het woord
2: minder, hè? Het was minder, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, kort. Maar je hebt er wel vertrouwen in dat het nu inderdaad...
1: Nou ja, we zullen moeten.
2: Ja, we moeten wel.
0: Ja, maar dat zeg je, hè? We zullen moeten vanwege...
1: Nou ja, ik denk vanwege het belang voor de hele regio. Niet alleen Valkenburg, maar ik denk de hele regio.
0: Klopt. Maar dat is een punt waar ik toch ook naar terug wil. Toen jij destijds begon, hè, boven de Kolberg, weet je hoe er over jou en de plannen daarboven gesproken werden? Want het centrum van Valkenburg heeft er niets aan.
1: Nee.
0: Dat die huisjes daar komen, et cetera. Maar je hebt door je optreden in de loop der jaren wel enorm veel, ook voor Valkenburg zelf, aan de gul. In economische zin veel betekent ook.
2: Klopt.
1: Ja, maar als ik dan naar kijk, weet je niet, je moet dingen leuk vinden. En als je dingen leuk vindt, dan lopen dingen vanzelf. En uiteindelijk vind je dan ook de mensen. En daar is Leo er eentje van. En zo kan ik er nog wel een hele rits op noemen. Want je doet het nooit alleen. En er is iemand die het startschot moet geven. En ja, uiteindelijk kunnen er dan hele mooie dingen ontstaan.
0: Nou ja, want je hebt je nooit solitair opgesteld daarboven op de Kolberg, hè?
1: Nou, ik denk dat ik wel kan bebamen.
0: Ja, want je bent de engel van Valkenburg geworden.
1: Ja.
0: Weet je dat nog?
1: Ja, nee, dat weet ik nog wel. Ja, ja.
0: Ja, dat is nog niet zo lang geleden.
1: Ik heb het nu trouwens niet bij me, maar dat is een slechte beurt. Maar, ja.
0: Nee, man, 2 jaar geleden ongeveer, hè?
1: Ja, 2 jaar terug was het, bestond het park 20 jaar. En toen zijn mensen achter me, zonder dat ik het wist, zijn bezig geweest om dingen voor mij te regelen. Nou ja, het ene is niet gelukt en het andere is wel gelukt. En dat was dus de engel van Valkenburg.
0: Ja, ja. Nou ja, als je dat zo zegt, dan stuur je meteen een vraag van wat is er nou niet gelukt dan?
1: Nou, wat ik begrepen heb van, er is een hele groep en dat is onder andere Leo, mensen uit Hogerheide, andere mensen uit Valkenburg. Die vonden dat ik een lintje moest krijgen.
0: Aha.
1: Ja. Maar er is altijd iemand op het gemeentehuis die daar het laatste woord in heeft. Ja. En die had daar een andere gedachte over.
0: Maar het is al een heel aardig idee. Iets wat Leo onderneemt, lukt niet. Dat
1: nee,
0: past
1: nee.
0: bij Leo. Ja.
1: Moet je Leo ook niet meer naar vragen nu, hoor.
3: I am the magnificent. I'm back with the shaker was so boos. Most turnering,

0: Ja, geachte luisteraar, we praten steeds met de heer Gert Veenhuizen, parkmanager van Landerdomein de Kouwberg. Gert, op het park zelf, daar kom ik wel eens af en toe. En al die straten, die hebben al een bepaalde naam gekregen, klopt dat?
1: Ja, dat is ook...
0: De meeste, ja, hè?
1: Ja, we hebben het straks ook al over de wielerwereld gehad. En ja, dat stukje mag je natuurlijk ook niet wegdenken. En het is ooit een keer begonnen met de beste wielrenster die we denken ooit gehad hebben. Marianne Vos, ja, die was de eerste. Ja, ja, ja. En uiteindelijk hebben we nadien afgesproken van... we willen eigenlijk van iedere bekende renner een straatnaambord hebben. Maar de voorwaarde is dan dat hij het zelf of ze het zelf komt onthullen.
0: En, dat is ook allemaal gebeurd?
1: Ja, dat is ook met iedereen gebeurd.
0: En in alle straten hebben dus een naam gekregen, hè?
1: Ja, bijna
0: wel. Allemaal. Hè?
1: Nee, we hebben nog wel wat ruimte. Want ik zou het leuk vinden als Wout van Aert dat nog een keer komt doen. En zo kunnen we er nog wel een paar bedenken. Dus er is nog ruimte, maar het gaat allemaal niet zo makkelijk.
0: Maar niet alleen voor wielrenners, maar je hebt er nog een mooi beeld staan bij de ingang van het land. En dat is jouw goede vriend zaliger. Hoe heet dat nou?
1: Piet Boudersma.
0: Piet Boudersma.
1: Ja. Het is ooit een keer zo ontstaan. En ik kwam Piet tegen. Piet was natuurlijk een fenomeen in Nederland. Ja. En die vriendschap is dusdanig groot geworden dat Piet, maar dat is inmiddels ook wel bekend, meer dan 100 uitzendingen van de Kouwberg of in Valkenburg heeft gedaan. Ja. Nou ja, een heel mooi voorbeeld was natuurlijk, als we het over de kerstparade weer hebben, de eerste parade, de openingsparade. Piet was er altijd met SBS en de kindjes en de mama's en de oma's en oma's, die wilden maar één ding en dat is met Piet op de foto. Ja. Ja, en dan komt de tijding van Piet. Van Gert, ik heb niet meer zo heel lang. En toen kwam... Ik praatte met Joop Atsma. Van Joop, toen Piet inmiddels overleden was van...
2: Joop Atsma is vroeger voorzitter onder meer van de KNWU. Eerste Kamerlid.
1: Staatssecretaris.
2: En staatssecretaris, ja.
1: Ja. En, vervolgens was het van... Ik zou iets willen doen voor Piet... Nou ja, dat uiteindelijk met de familie kort gesloten. Want eigenlijk kan het natuurlijk niet Piet een echte Fries. En dan gaat het monument van Piet, dat wordt geïnstalleerd en onthuld in Valkenburg op de Kouwberg.
2: En dat kan niet, nee?
1: Nee, er is best wel wat...
2: Er zijn en er werd dialect gesproken, het Fries tegenover het Limburgs?
1: Zo erg, dat was het niet, maar... Oh. Maar eigenlijk vonden ze in Friesland toch ook wel een beetje van... daar hebben we wel een beetje zitten slapen.
2: Ja, ja.
1: Nou ja, toen hebben we een monument laten maken, wat er nu staat. Dat is ook in Friesland gemaakt. De smid die het heeft gemaakt, die heeft het ook bij ons geïnstalleerd. En vervolgens de familie die er uiteraard bij betrokken is... en waar we nog steeds een hele goed contact mee hebben.
2: Dus, en voorspelt hij nog steeds het weer?
1: Dat denk ik niet. Maar,
2: maar je kunt aan het beeld zien wat voor weer het is. Hè?
1: Ja, dat kun je wel zien.
2: Zeg maar, nu heb je het inderdaad over deze weerman, heel bekend. Ik wil toch nog even terug naar die kerstparade. Ik maak me zorgen om de echte kerstman. Hoe is het daarmee? Jij bent teruggetreden. Wij zijn gewend aan... Hoe zit het daarmee?
1: Daar kan ik heel duidelijk over wezen. Polk is de volgende keer geen kerstman meer. En dat heeft...
2: Ook dat afscheid.
1: Maar dat heeft puur met Paul zijn gezondheid te maken.
2: Oh.
1: Ja. Het is allemaal. Het vraagt best wel heel veel van je. En we hebben Paul nog even gezien met de wandel-vierdaagse. En dan is 4 dagen is ook het einde voor Paul. En dan zien we hem ook wat minder frequent op het park. Want normaal komt hij iedere dag even koffie drinken. En als hij dan zijn dipje weer heeft. En dat is in dit geval ook dus.
2: Dus dat vrij natuurlijk samen met jou neemt hij ook afscheid.
1: Ja.
2: Van die belangrijke functie. Want hij was altijd aanwezig in het park in die dagen om welkom te eten.
1: Dat blijft hij wel doen.
2: Oh, als kerstman?
1: Ja, als kerstman.
2: Oh,
0: maar niet alleen de parade niet meer.
2: Maar niet meer met de parade en verder. Nee. En op het Walromplein, hè?
1: Nee, dat doet hij ook niet meer.
2: Nee. Hij is niet meer gevraagd door de...
1: Nee, Paul heeft zelf te kennen gegeven dat hij dat niet meer doet.
2: Ja. En je weet ook niet of er op het Walromplein in de nieuwe setting... of daar ruimte is voor
1: Nee, ook geen idee. Vroeger, zeker niet vroeger wist echt... ik dat allemaal. En, maar ik weet het echt niet.
2: Zo. Maar er is geen plek in ieder geval voor de echte kerstman. Want die neemt dus afscheid.
1: Nee. Maar dat kan ik onder te schrijven. Ja, helaas. Maar hij heeft er zelf het meeste verdriet van, hoor.
2: Ja.

0: Gert Veenhuizen, een park met een zo'n kasteeldomein, Kloberg. Onze zeer gewaardeerde gast. Ja, Gert, we spreken over allerlei nevenactiviteiten in zekere zin hè, van jou. Maar hoe zit het echt met het park zelf?
1: Nou ja.
0: Jij treedt terug. Wanneer treed je terug als parkmanager?
1: Nou, daar zijn we het nog niet helemaal over eens.
0: Gelukkig, ja. Maar dat wil je niet weg hebben, maar zomaar even voor de toekomst, ja?
1: Nee. We zijn wel aan de toekomst, of naar de toekomst aan het kijken, want dat moment komt ooit een keer. Maar we hebben min of meer zo afgesproken. Zolang we het allemaal nog leuk vinden, blijven we dat doen.
0: En ze, dat zijn?
1: Ik heb natuurlijk een stichting en daar zit een statutair directeur in en daar zitten een paar bestuursleden in. Maar het contact met de eigenaren en Landal en die groep, die is dusdanig. En op de een of andere manier vinden we het allemaal nog heel goed gaan. En zijn we blij met elkaar. En daarom zit ik hier ook nog in die hoedanigheid.
0: Ja. Je noemt ook eigenaren. De laatste tijd veel verkoop van bungalows, gelet op de nieuwe fiscale wetgeving.
1: Ja, nou, voor ons doen, het is natuurlijk een beetje een probleem in het hele land. Door de fiscaliteit, box 3, de btw-verhoging en dat soort dingen. Dus dat maakt het allemaal niet gemakkelijker.
0: Maar zijn er veel verkopen de laatste tijd?
1: Nou, bij ons eigenlijk, er zijn 3 of 4 woningen zijn verkocht. En er zijn er nog een stuk of 4 die te koop staan. Maar dat zijn wel mensen die vanaf het begin van eigenaar zijn. En die zeggen, ja, niks moet.
2: Alles mag.
0: We zien wel.
1: Ja.
0: En de bezetting van het park. Want dat is iets waar de gemeente natuurlijk zeer in geïnteresseerd is. Hè?
1: Nou, daar heb ik slecht nieuws voor ze. Maar dat weten ze al dus. Maar dat is regionaal en dat is landelijk. In de kustprovincies is dat nog vele malen hoger. Door het wegblijven van de Duitsers. Omdat op de een of andere manier in Nederland zijn we er toch in geslaagd dat het allemaal vrij kostbaar wordt om een weekje of langere tijd te gaan genieten van vakantie. Dus de eerste 3 maanden was gewoon slecht, maar dat was in het hele land zo. Nu is het wat aan het bijtrekken, maar als je het over de eigenaren van de woningen hebt, van het onroerend goed natuurlijk, ja. Als je een gat krijgt van 12% door de overheid. Ja, dan is het gewoon heel lastig. Ja. En dat geld moet ergens vandaan komen. Dus zijn we nu aan het zoeken van hoe krijgen we die gasten toch weer. Want nog niet zo lang geleden was bij ons 80-90% bezetting was gewoon. En dat, waar dat nu 75 en af en toe een keer 80 nog is. Dus,
0: dus je moet er nu meer moeite voor doen?
1: Ja, absoluut.
0: En hoe doe je dat?
1: Nou ja, weet je, je weg zoeken. We hebben een heel goed contact gevonden met Pinkpop. Zou je niet verwachten, heel waarschijnlijk. Ligt allemaal wat verder weg. André Rieu natuurlijk, wat een hele goede relatie van ons is. Wat binnenkort bekend wordt dat de Ironman terug gaat, komt in Maastricht. Nou ja, die contacten zijn ook al gelegd.
0: Je bent gericht op evenementen?
1: Ja, nou, de plus. En de plus is vaak de evenementen. Amsterdam Gold Race, dat zou jullie niet vreemd klinken, maar dat is met kerst dat zo. Ben nog met het NK wielrennen bezig, met een groepje wat voor.
0: Dat is over 2 jaar, hè?
1: Ja, 2028.
0: Nederlands kampioenschap wielrennen op de Kouwberg.
1: Op de Kouwberg. En zo probeer je van alles van. Roika is een denk bekend.
0: De BBB dan? Dan heb je gasten voor de BBB die maandag begint, hè?
1: Ja, maar dat
0: die
1: is
0: brood- en banketbeurs, toch, hè?
1: Ja. Ja, dat is voor ons wat minder. Als je de TFAF hebt, dan hebben we wel relaties vanuit het verleden. En dan heb je het over relaties vanuit Argentinië, Amerika en zo ook. Die het dan prettiger vinden om gedurende langere tijd in een huisje met alle voorzieningen te verblijven als in een hotelkamer. Maar we moeten er flink aan trekken.
0: En dat doe je allemaal zelf? Of heb je...
1: Nee, ik heb, je doet niks zelf.
0: Oh, je bent manager, je doet niks zelf.
1: Nee. Ja, nee, zo is het niet. Maar ik heb echt een geweldige groep mensen op de Kouwberg zitten. En met al die partijen waar we mee samenwerken. Wij investeren erin, partijen investeren erin. En zo maken we er met z'n allen toch iets heel moois van.
0: Maar tot dusver dit jaar, de toeristische bezetting is toch onder de bezetting van vorig jaar.
1: Ja, die is gewoon lager.
0: Ja.
1: En dat is een landelijk beeld, hoor.
2: Een landelijk beeld. Ja. Ja.

0: Ja, geachte luisteraars, dat is eens onze gewaardeerde gastheer Gert Veenhuizen, manager van Landelijke Park het Kouwwerk. Ik zeg eens bijna verkeerd, Gert, we beginnen te stotteren. We wouden het namelijk over de Roika even hebben. Dat is ook iets van de organisatie van dicht, hè?
1: Ja, weet je, Heroica is natuurlijk dit jaar of komend jaar 10 jaar.
2: Wat is Heroica?
1: Ja,
2: daarom.
1: Ja, Heroica, alles wat met retro te maken heeft. Dus een,
2: als het gebied van fietsen.
1: Ja, fietsen, kleding, ja. Alles wat er direct mee te maken heeft. Ja, een evenement wat dus bijna 10 jaar terug in Valkenburg ontstaan is. Zelf vind ik het een van de mooiste evenementen. En... ja, je ziet om de een of andere reden dat, ondanks alle inzet van iedereen, dat het niet echt van de grond komt. Dus nou ja, nu 10-jarig bestaan, dat grijpen we volop aan.
0: Wordt het elk jaar meer?
1: Nee, het wordt niet ieder jaar meer. Was dat maar zo, want je hebt natuurlijk flinke kosten. En dat is tegenwoordig met ieder evenement natuurlijk zo.
2: Maar waarom komt er niet van de grond?
1: Ja, als we dat nu wisten, we hebben gisteren nog vergadering gehad ook. En dan zie je, je moet heel goed gaan kijken op die wielenkalender. We zitten nu in een periode dat niet het retro evenement in Vlaanderen er is. Maar je moet proberen dat het elkaar niet gaat bijten in de omliggende landen. En ja, hoe ga je de mensen bereiken?
0: Toch heb je de goede datum gevonden, hè?
1: Ik denk dat we nu een hele goede datum hebben. Dus
0: is juni 2027, hè?
1: Ja. En we gaan...
2: Het is dit jaar niet. Oh ja, het is geweest dit jaar.
0: Het is geweest.
1: Ik heb een hele lijst met bekende renners en rensters die daar naartoe komen. Die hebben ook allemaal direct ja gezegd. En
2: voor die mensen is het inderdaad een begrip, maar voor het publiek, die publieke belangstelling is niet echt... groot altijd.
1: Nee, dus er ligt werk voor ons. en dat proberen we dan ook door een Johan Museeuw, een Tom Dumoulin, een Marianne Vos, Frits Barend. Ik kan een hele rits opnoemen die allemaal direct hebben gezegd van wij gaan eraan deelnemen. Wij gaan dat evenement ondersteunen. Nou ja, weet je, het zal niet vreemd zijn dat al die gasten dat die bij ons slapen. Want je zult iets moeten doen om die mensen naar Valkenburg te krijgen. We hebben ook iemand uit Italië, Longo Brogini.
2: Maar dan maar het publiek, de publieke belangstelling.
1: Nou ja,
2: we
1: zijn vanaf vandaag, of vanaf gisteren, zijn we met een campagne begonnen. Dat is in gefaseerd gaan we dat doen. We zijn aan het kijken hoe we dat mensen in Duitsland, met name in het Ruhrgebied, kunnen bereiken. Want er zit natuurlijk ook een enorm potentieel. En we zijn zelfs aan het door al die bekende wielrenners uit binnen- en buitenland. Maar weet je, we hebben ook het idee met een pijpenkorps. Wat door Valkenburg gaat trekken met al die mensen erachteraan. Om naar volgend jaar te kijken. En toch te kijken dat...
2: Bijzonderheden daaromheen hebben hier altijd gehad. En ook nog eens een keer die kermis in het Dersenborg, het park.
1: Ja, dus dat was denk ik de mooiste editie. Maar dat is wat lastig allemaal, hè, met... het gezonde en alles wat daar ligt. En dat helaas lukt het dan niet.
2: En de speciale bomen die daar staan en zo. En bordjes, dat is allemaal natuurlijk. Ja. Ik begrijp het heel goed. Maar wanneer is Roika volgend jaar?
1: Het is 5 en 6, dus zaterdag en zondag.
2: Juni?
1: En dan op zaterdag de prominente. En daar gaan we echt wat leuks mee doen. Dat iedereen in ieder geval in Valkenburg weet van... hé, wat is dit? En daarna ook weten wat het is.
2: En jullie gaan door. Na de 10e komt de 11e. En het is te doen op het Theodor Dorpplein?
1: Ja, ik hoop dat er een tijd komt dat het niet meer zo is. Maar dan is dat een luxe probleem.
2: Hoezo?
1: Dat de belangstelling zo groot is dat we naar een alternatief moeten
2: zoeken. Oh, ik dacht dat je hoop had dat het hotel dan zou komen.
1: Nee.
0: Dat gaat niet meer door.
2: Dat het Dorpplein te klein is voor de publieke belangstelling.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja. Nou Gert, heel fijn dat je onze gast bent geweest. Gelukkig dat we jou de komende jaren toch nog blijven zien als die parkmanager Kasteel de Mijn-Kouwberg. Die in Valkenburg Centrum toch nog probeert hier en daar iets te regelen? Of ga je inderdaad helemaal weg?
1: Nee. Dat is een slechte eigenschap van me.
2: Oh.
1: Dus dat blijf ik doen.
2: Als men advies nodig zou hebben...
1: Altijd, dat weten ze.
2: Dan weten ze. Maar echt in organisaties gaan zitten?
1: Nou ja, het nieuws, zoals Eroica was ik natuurlijk wat verder vanaf. Ja. Het NK wielrennen. Dat zijn van die momenten dat ik denk van... we moeten er iets heel moois van maken voor Valkenburg.
2: Heel mooi, daar zien we je weer. Het allerbeste, goede gezondheid en graag tot de volgende keer.
1: Oké, dankjewel.
3: Vanuit Cascade in Vilt is dit Vandaag Actueel.
0: Tot zover Vandaag Actueel. Wij bedanken onze gasten Gert Veenhuizen. Van de interviews wordt een podcast gemaakt die vandaag online komen. Kijk daarvoor in de Zuid-Limburg Vandaag app of op de website. Daar vindt u ook oudere afdelingen van dit programma. En wij wensen u een fijn weekend en graag tot de volgende week zaterdag.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. De Universiteit Maastricht wil de voorlopig geschorste student uit Gaza op korte termijn zijn studie laten hervatten. Dat gebeurt nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd rond een omstreden video op sociale media. De student werd vorige week voorlopig geschorst. De universiteit gaat nu met hem en andere betrokkenen in gesprek over zijn terugkeer. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: je moet natuurlijk het meest optimale nastreven. Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op PoTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: "Je moet natuurlijk het meest optimale nastreven." Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op OTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Er is veel zon, met alleen wat sluierbewolking die niet veel voorstelt en waaruit geen neerslag uitvalt. Met 22 graden ligt de maximumtemperatuur zo'n 5 graden boven het gemiddelde voor begin oktober. Tijdens de nacht koelt het af naar 8 graden en dat is de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. De wind waait zwak uit een overwegend noordoostelijke hoek. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Gert Veenhuizen heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen van Stichting Kerststad Valkenburg. De parkmanager van kasteeldomein De Kouwberg was jarenlang voorzitter en penningmeester. Hij zette ongeveer een jaar geleden al een stap terug. Over de veiligheid van de kerstparade zegt hij: "Je moet natuurlijk het meest optimale nastreven." Veenhuizen blijft voorlopig actief als parkmanager in Valkenburg. In ZLV Verdiept is wethouder Mark Hermans van Gulpen-Wittem te gast. De gemeente staat voor de opgave om opvang te realiseren voor 89 asielzoekers, terwijl de tijd dringt en de politieke discussie oploopt. Hermans vertelt over de zoektocht naar locaties, de kritiek op de aanpak uit het verleden en de vraag hoeveel ruimte er nog is om inwoners bij de plannen te betrekken. Ook blikt hij vooruit op zijn gesprek met het ministerie in Den Haag op 22 oktober. Scan de QR-code op OTV of bekijk de uitzending via onze website zlv.nl. De 71ste editie van BBB Maastricht vindt van 5 tot en met 7 oktober plaats in MEC Maastricht. Zo'n 15.000 horecaprofessionals uit Nederland en België komen samen voor 3 dagen vol horeca, gastvrijheid en kennisdeling. Op de eerste beursdag worden ook de Michelinsterren uitgereikt. Vorig jaar kreeg restaurant Create uit Oost-Maarland onverwacht 2 sterren. De beurs brengt ondernemers, chefs en leveranciers samen. En dan nog het weerbericht. Ook deze dag staat in het teken van veel zon. In de middag kan de bewolking wel wat toenemen. Ten zuiden van ons trekt dan een gebiedje met neerslag naar Duitsland. Maar wij houden het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden. De wind stelt nog steeds maar weinig voor en komt uit het noordoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

going with.